0: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloudtraining? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Lekker, nieuwe auto?
4: Ja, via move.nl met 3 O's.
3: Wat regelen ze dan?
4: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
3: Move.nl. MOOOVE.nl.
4: Met 3 O's.
5: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

0: Mixcloud.
1: Keep in touch at paulvandyke.com.
2: Thanks for tuning into the Bonic Sessions. Have a wonderful time. Till next time, yours, Paul van Dyk.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
5: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
6: Tuesdays on ATS Radio are strictly for the ones.

0: list.
1: The DJ's list.
0: Miss Thing, there is no guest list tonight.

Que sigan la rumba, que comience la fiesta.

future without you.

0: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach. Bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake. De zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Hot Dance Radio is more than just music. Music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Lekker, nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl met drie O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met drie O's.
7: Purple Disco.
8: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.

0: Days Like Nights. Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: What's up everyone, this is Fedele Grand. Check out my show Dark Light Sessions every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.

0: escape from reality. Lose yourself in the music. Be part of the warm universe. Be part of Dreamscape.
1: Barmhartigheid is de zachte kracht die niet rekent. Ze vraagt niet eerst wie gelijk had, wie struikelde, wie het verdiende. Ze ziet een mens, moe, verdwaald, koppig misschien. En toch laat ze het licht aan. Hallo dromers. Het was Desmond Tutu die ooit zei: mijn menselijkheid is verbonden met die van jou. We kunnen alleen mens zijn samen. Mijn naam is Jeroen van Inkel. Dit is mijn ultra-relaxte programma Dreamscape. De komende minuten geef ik je een kijkje in jezelf. Iets wat je met gesloten ogen kunt doen. Voel de muziek en ervaar de intense klanken die je mee kunnen nemen naar een mooie plek in jezelf. Vandaag wederom een met veel passie gekozen muziekselectie. Gevonden in de mooiste ambient, deep house, dream rock, melodic techno en cinematic music. In dit uur Para Fokuva, Ludovico Einaudi, Royksopp, Underworld en Faithless. Elke track heeft een betekenis, een gevoel, een sfeer die relevant is voor het geheel. Maak je gedachten vrij. Verwijder de negatieve vibes. Ik zet de deur voor je open. Please enter Dreamscape.
2: The easiest way to get into the meditative state is to begin by listening.

In een wereld die steeds sneller oordeelt, is barmhartigheid bijna een vorm van moed geworden. Want echt mededogen betekent niet dat je blind bent voor fouten. Het betekent dat je begrijpt hoe zwaar het leven soms op een ziel kan leunen.

Barmhartigheid is de hand die niet duwt, maar opvangt. De stilte waarin iemand opnieuw mag beginnen. Geen zwakte, geen naïviteit. Eerder een soort wijsheid. Het besef dat ieder mens vroeg of laat afhankelijk wordt van de genade van een ander. En misschien is dat wel het geheim ervan. Wie barmhartigheid geeft, redt nooit alleen de ander, maar ook iets in zichzelf.

0: oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
0: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Heb jij ook altijd zo'n dip aan het einde van je werkdag? Op Hot Dance Radio hoor je elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 de allerlekkerste dance tracks om jouw dag mee af te sluiten. Ik ben Ralf en ik draai die tracks. En niet alleen die muziek, ook de verhalen achter de muziek. Elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 Hot Dance Radio.

Hamburger op Hot Dance Radio met Reliquia. Goedemorgen. Ja, en een soort reliquie is het natuurlijk hoor. Dreamscape zojuist met Jeroen van Inkel. We brachten je in hogere sferen met de beste filmmuziek, de beste filmquotes. Maar we gaan je weer langzaam terug op aarde brengen in deze Hot Sunday Start. Hot Dance Radio. Met zometeen muziek van Louis Leon en Martin Irer. Maar eerst Jason Kurt. Dit is From the Inside.

Dit zou zomaar geïnspireerd kunnen zijn op Michael Jackson en Beat It. Beter goed gejat of slecht bedacht, hè? Happiness van Black & Jones. Welkom bij Hot Dance Radio. Music that makes you happy, absoluut. Zometeen met Tiga, Let's Go Dancing. Maar eerst Lucas Estrada, dit is One Last Time.

0: Niet altijd makkelijk, maar wel goed om te onthouden. Be kind. Marshmello hoorde je op Hot Dance Radio. Zometeen de Nederlander die verantwoordelijk is voor de remix van Catch and Release van Matt Simons. Wie het is, hoor je zo.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.

van die band is inmiddels alleen nog Falco van den Akker over. En die is ook verantwoordelijk voor de remix van Catch and Release van Matt Simons. Goedemorgen, dit is Hot Dance Radio. Mocht gisteren Cupido jou geraakt hebben, nou dan kan je nog even nagenieten. Dit is I'm Good.

Er zijn niet veel artiesten die van slaapkamerproducent doorgroeien naar een uitverkocht Paradiso in Amsterdam. En ook nog controle houden op hun eigen label. Het is de Camel Power Club wel gelukt. Can I Tell You a Secret, hoorde je. Ja, en dan deze man. Gaat al een tijdje mee in de house scene. Is dus een bekende, Misha Daniels. En de vraag is, heeft hij orgeljoker gestrikt voor deze plaat? We zullen het nooit weten. Dit is Take Me Higher op Hot Dance Radio.

0: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horroropmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
4: When you close your eyes, the adventure begins.
3: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.

Muziek uit Frankrijk. Van Lanslow, Give It Up op Hot Dance Radio. Goedemorgen, dit is de Hot Sunday Start. Met zometeen twee piloten die nog nooit hun vliegbrevet hebben gehaald. Hoe opmerkelijk is dat? Je hoort ze zometeen, maar hou me eerst even stevig vast.

Foot van Bonobo. De artiest maakt geen tracks, maar bouwt landschappen. Dan wordt ook wel de schilder van de electronic dance muziek genoemd. En bij dit nummer Rosewood klinkt het alsof je per ongeluk in een gouden zonsondergang bent beland. Ook nog No Treasure daarvoor met Neverland. En The Two Pilots, ja, de mannen zonder vliegbrevet die liever een synthesizer aanzetten dan de stuurknuppel vasthouden. Dit is Hot Dance Radio met zometeen Ian Storm en Losing My Religion. Maar eerst Looking Back.

0: Wanya aan zee op Ibiza. Ja, Evan Needle en Sunset op Hold Dance Radio. Zometeen een Australische singer en songwriter, waarvan de muziek heel veel wordt gebruikt in series, films en chill playlists. Dat komt door de filmische vibe. Misschien iets voor Jeroen van Inkel?
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

rustig wakker worden op Hot Dance Radio. Mocht het een latertje zijn geworden vannacht. Met Panuma, You're the Reasons. Op Hot Dance Radio. Dit is Timo Voorn met Monsoon.

en toe wel lekker om een beetje in een parallele wereld te zijn. Hot Nedgerd zorgde daarvoor met Alternate State. Dit is Hot Dance Radio. Kijk naar buiten. Beetje wisselvallig vandaag. Zon en wolken wisselen elkaar af. Kleine kans op een bui in rond de 20 graden. Dit is Lucas Estrada.

0: rds.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Hi, wij zijn Mr. Bell Weasel. Je hoort ons iedere zaterdagavond.

Summer is Infinite. Ja, ik ben het er helemaal mee eens. De Diviners hoorde je op Hot Dance Radio. Goedemorgen. Einde van de ochtend op deze 31ste mei. Ja, wil je ons onderdeel van jouw ochtendritueel maken? Laat maar even een berichtje achter op de app van Hot Dance Radio. Zorgen wij voor de allerbeste muziek om te acclimatiseren naar de middag toe. Dit is Miquel Campbell.

het is echt waar. Het is echt waar. Je zou er bijna een beetje bij in je slaap vallen. Hè? Ja, dat was niet de bedoeling. Want dit is het station met de hits, with the beats. En toch zong die over iets, die Jill Scott, waar ik ook wel eens last van heb. Dan zit je op een terras, zit je in een goed gesprek en dan denk je in één keer, dan ben je afgeleid. Dan denk je, hey, did you hear what they say? En dan is het twee tafeltjes verder misschien wel iets interessanter dan jij en je gesprekspartner. Hot Dance Radio met muziek uit heel Europa, want de dancemuziek komt overal vandaan. En dit komt uit Oostenrijk, Osnabrück om precies te zijn. Robin Schulz, Show Me

0: Mocht je een dakterras hebben, zou ik zeggen pak een kop koffie. En ga even op dat dakterras zitten. Het kan nog net een straaltje zon meepakken. Rooftime and live your life op Hot Dance Radio. Zometeen een artiest waarvan de pseudoniem niet bekend is. Oftewel, we kunnen niet achterhalen waar de afkorting voor staat. Je hoort het zo.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

Het zit vanmorgen vol met piloten. Gelukkig is er nog niemand gecrashed. Dit waren de Two Pilots, The Way It Is op Hot Dance Radio. Hey, goedemorgen, zondagochtend, maar bijna middag. Dit is Sean Blanc met Want You Back.

Morgan Page, Footprints. Zeker als je door de blubber hebt gelopen, dan laat je ze vanzelf achter. Hot Dance Radio, op naar de lunchdrop zometeen met Marcel Kroonen. En tot die tijd nog een beetje dromen. Dit is Walking on a Dream. Walking.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Lekker, nieuwe auto?
4: Ja, via move.nl met 3 O's.
3: Wat regelen ze dan?
4: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
3: Move.nl. MOOOVE.nl.
4: Met 3 O's.
5: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
6: Hot Dance Radio is more than just music. Music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.

maar toch oud. New Religion van Bebe Rexha en Faithless. Natuurlijk vanuit die sample van Insomnia. De klassieker uit de jaren 90. Goedemiddag, Marcel Krone hier met in de komende 2 uur de lekkerste lunchbites op jouw radio. Door met 2 zwaargewichten, voor het eerst samen op 1 track. Armin van Buuren, David Guetta. Je hoort ze nu op Hot Dance Radio, samen met LD. Hier is

Dat was James Hype met Be Mine. Tijd voor een echte Lunchbox Classic. Ik ga je mee terugnemen naar 2006. Bob Sinclair en QDB met het refrein dat je gegarandeerd kent.

0: Don't You Want Me bij Hot Dance Radio. Natuurlijk door Felix. Na de break een samenwerking waar fans 12 jaar op hebben moeten wachten. 12 jaar. Ik vertel je zo wie.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Ik beloofde je een track waar fans 12 jaar op hebben moeten wachten. Dat was deze van Martin Garrix en Ed Sheeran. Ooit begonnen en pas afgemaakt toen Garrix 30 werd.

Kygo en One Republic in Lunchdrops bij Hot Dance Radio. Over naar de man die op dit moment de meest internationaal geboekte DJ van Nederland is. Begin dit jaar nog een uitverkochte Ziggo Dome op zijn naam. Frankie Rizzardo met Shinjuku.

Tiësto and Tate McRae. Then 35 op Hotdance Radio in Lunchbox. Het volgende uur nog veel meer heerlijke tracks voor je. Wat dacht je van de nieuwe van Calvin Harris? Of John Summit met Lavinia? Maar nu eerst een hele bijzondere. Een track die ontstond uit een sample van Hide and Seek van Imogen Heap. Jong Marco maakte er dit van. What You Say.

0: coming up in 20 minutes. Tú me tienes loco, loco. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl.

Hot Dance Radio. En wat een heleboel mensen niet weten van Renier, is dat hij houder is van het wereldrecord langste elektronische live set draaien ever. De tijd, hou je vast, 11 uur en 11 minuten lang alleen maar eigen muziek. Hierna iemand met een totaal andere groove. Chris Lake met

0: Mine. Na de break een Braziliaanse DJ, nummer 3 van de wereld. Samen met een stem die je gegarandeerd kent. Ik vertel je zo wie.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

jou de derde DJ van de wereld. En dat is natuurlijk Alok uit Brazilië. Vorig jaar verkozen tot de nummer 3 wereldwijd en daarmee de hoogst genoteerde Braziliaan ooit. Samen met Cleat Hordeum met Dive Into Me.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. frds.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Hey, dit is Daniel Morrowey. Check out The Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand

dan ben ik de min, oké? Bij deze Magnetic van de Bauza. Dan plakken we lekker aan elkaar, toch? Peter Teun is erbij. Ik dans met je mee tot 4 uur op de Hits with a Beat. Zometeen Sonny Vodera en Crystal. Eerst Waze, Odyssey en Tommy Tio. It's always.

Guetta, zijn vader, die mixte lekkere gerechtjes in zijn restaurant. En David boven het restaurant waar zij woonden. Natuurlijk de lekkerste hits aan elkaar. Ja, David Guetta, together samen met Hypothong en Bonnie Tyler bij Hot Dance Radio. De hits with a beat. Zometeen voor Calvin Harris, eerst Lost Frequencies.

0: V en Icona Pop bij Hot Dance Radio. Gelukkig is het niet zo cool, kun je lekker aan het terrasje. Maar hebben we altijd al op terrasjes gezeten? Meer erover straks.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Kigo, Khalid en Griffin bij Hot Dance Radio. Lekker terrasje pakken. Vind je het ook al nu aan het doen? Met misschien je oortjes in, lekker luisteren naar Hot Dance Radio. Misschien op de speakers, kan ook. En lekker genieten van een drankje. Bitterballetje erbij, waarom niet? Wanneer is dat toch ontstaan? Wanneer zitten we toch op de straatstenen buiten te hijzen? Om het zo maar even te zeggen. Nou, dat is ontstaan in Parijs, al voor de oorlog. En ja, daar werden de straten verbreed. En de rijke mensen uit Nederland die hebben het daar opgepikt en mee naar Nederland genomen. En na de oorlog, toen werd de gewone burger, jij en ik, die werden ook wat rijker, kregen wat meer vrije tijd. En dus ook tijd om wat meer te gaan borrelen. En die hebben toen de gewoonte overgenomen, of toen is de gewoonte overgenomen, om ook lekker gewoon buiten op een terrasje te gaan zitten en te genieten van de zon, een drankje en de Hits with a Beat. En die zijn zometeen van Superman Lovers, Martin Garrix en Matt Cesari.

0: with a beat. Hot Dance Radio. Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Lekker, nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl met drie O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met drie O's.
7: Hey, Peter Blank hier. Luister naar mijn show Blanked Out met de allerbeste progressive house en melodic.

0: Upside Down van Jaden Bosian en David Guetta. Dat is eigenlijk van Diana Ross. Maar waar komt die term cover vandaan? Ik weet het niet. Even opzoeken.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

bij Hot Dance Radio. Jaden Bosian en David Guetta. Toch een soort cover. Of cover, zoals sommige mensen zeggen. Maar waar komt het woord cover toch vandaan? Heel bijzonder, want een cover is natuurlijk iets wat je over je tuinzetje doet vanavond weer als je naar binnen gaat. Nee, dat komt uit de 50er jaren. Had je grote platenmaatschappijen, kleine platenmaatschappijen. En in die tijd werden ook liedjes tegelijk uitgebracht. Een bepaalde compositie werd door een grote en door een kleine platenmaatschappij uitgebracht. Maar dat was vaak omdat als een kleine platenmaatschappij dreigde heel veel succes te hebben met een bepaald liedje, dan nam de grote platenmaatschappij dat liedje ook gauw op met een ander artiest om er dan overheen te gaan. Als een cover over die kleine heen te gaan. En dan succesvoller te zijn. En zo toch nog heel veel geld te verdienen. Dus komt een beetje uit de marketing van de platenmaatschappij uit de jaren 50. De cover. Zometeen hier bij Hot Dance Radio. Desire van Calvin Harris en Sam Smith. Chesto. Swedish House Mafia eerst met Wait So Long.

beginnen ze morgen. Dan is het 1 juni alweer. Summer Days, Martin Garrix en Macklemore nu al op de radio. Op je device bij Hot Dance Radio. Met nu Joe Corey.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app.

Blijf lekker, Bibi Rexha, Veles. En in New Religion. Het is 4 uur geweest. Welkom met deze zondagmiddag van Hot Dance Radio. Leuk je maar op staan. Classics and Hits. Cy Fees, Jack Jones en Martin Solveig. Nou, Oliver Heldens, Lady.

Messi in Heaven. Van wie en God, niet zo'n Messi in Heaven, maar Messi ook aan het einde van de plaat volgens mij. Hey, Hotness Radio, de zonder sidepiece, hoor je luiden voor Cry For You en James High, Sam Harper en Bobby Harvey nu. Hotness Radio. En Wonderfuls.

0: Narcotic, Unitas en Yannick hier op Hot Dance Radio. Daarvoor nog Marshmallow en Portico de Man en Phoenix. Dit is Hot Dance Radio met meer hits onderweg voor je.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl, MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Even wakker worden. Avril Jaxia en David Guetta met Awake Tonight hier op Hot Dance Radio. Ja, een beetje wisselvallig weer buiten. Regent het wel, regent het niet. Bij jou misschien wel, bij mij weer niet. Maar daar gaan we het niet over hebben. Oscar met K. Kelly komt voorbij. Dance Snake met Fiora. En dit is de 2025 editie van Kelly's. Hier is Milkshake 2.0.

Ja, is het terecht dat de fans van Martin Garrix zeggen, je gaat meer de popkant op, of heb ik het mis? Ook wel een klein beetje, maar hij is wel lekker hoor. De nieuwe Martin Garrix samen met Ed Sheeran hoorde je, Repeat It. En dit is Calvin Harris en Ellie Goulding. En Free.

0: Maar voor mijn gevoel, de DJ die het langste meegaat, hier in Nederland althans. Tiësto, All Nighter, komt uit Breda. Ik weet niet of hij nog steeds daar woont, maar... Oké. Frank Rizzardo komt voorbij, Shinjuku. Maar eerst deze van de Crystal Lake en Savannah hier op Hot Dance Radio.
1: Hot Dance Radio.
0: Dat zeg ik.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly for the ones.

Bless, BB Close, Kisses. Daarvoor nog allemaal van Buren en Sam Gray en Dream a Little Dream. Dit is Hot Radio, en nu Alanis en John Newman. Hier is Call Your Name.

0: Alweer 2020. Was de tijd voor Robin Schulz en Lolita in Your Eyes. En daarvoor die zomer knijter door Jungle en Salto en Jamaican.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Man zit in de techno-scene. Zit hij eigenlijk nog steeds. Maar niet zo nog wel. Maar voor de gelegenheid pak je even zo'n lekkere zomerse knijter uit. Sam en Gordo, hoor je lokal, lokal. Rampa, Evan Port, Emmy, Boys Noise, Vincent en Keine Music komen nu eraan met Crazy For It.

Jazeker, dan hadden we de dinosaurus van de French muziek. Tiësto samen met Vincent Culture hoorde je Coffee. Ja, lekker bakkie, is goed hoor. En dit is Joel Corey en Tom Grennan. Hier is Lionheart.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?

7 tot middernacht hoor je bij mij alleen de beste dansbare hits uit 3 decennia dance. Eurodance, trance, house, vol energie, vol herinneringen. Een trip down memory lane met een beat. Hot Dance Anthems. Met mij, Martijn Vrij. Iedere zondagavond op Hot Dance Radio.

Die Fatima Jama kan de zakken weer vullen, denk ik hoor. Samples gebruikt door Dive Into Me van Alok en Khalid. En Dorje Nils natuurlijk van Fatima Jama. In 2012, de tour. Maar Kiki gebruikte die sample ook. What a Girl to Do in 2025. Maar Love Struck ook in 2024 met What a Girl to Do. Nou ja, goed. Zakcentje erbij hoor, van Fatima. Dance Radio. Hey, welkom. 6 uur geweest. Ik heb zo met de Medusa voor je met James Carter, Bad Memories. En deze van MK en Clement and Douglas. He is Come Find Me.

Nu dacht ik zelf dat deze plaat al wat ouder was, maar 2025 van Lost Frequencies en The Temper Trap. Maar ja, oké, okay. The Temper Trap met Sweet Deposition is al veel ouder. Dus een remake. Oh. Anima en Ellie Goulding, Night Before Hypnotized. Dit is Hard Dance Radio op je radio met Jonas Brew en Lee. Hier is Edge of Desire.

0: Adriaan al het geweld. Even wat rustige muziek op de radio. Kygo en Justin Jesso. En Stargazing en daarvan Milky and Milk Rap en Just the Way You Are. Meer hits en classics onderweg.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

En ja, hoor, dan hadden we Fred again hier. Oftewel, Fred weer. Delala, hoor je. Daarvoor nog Benny Benassi en Gary Go in Cinema. Hey, veel plezier zo meteen aan 7 met de Anthems met Martijn. En dit is een van de laatste in de deur. Calvin Harris en Jesse Reyes. Hier is Ocean. Dance Radio. Tot volgende week.

0: Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met 3 O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met 3 O's.
2: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Armand van Helden op Hot Dance Radio. Pure dancefloor klassieker. En een leuk feitje trouwens, die Armand van Helden, ja, die heeft Nederlandse roots. Hij is deels opgegroeid hier. En hij begon al jong achter de draaitafels. Een drumcomputer op zijn 13e. En het resultaat was in 2004 zijn grootste hit. My, my, my. Dit is de muzikale geschiedenis databank van Hot Dance Radio. Het is de zondagavond. Het is de Hot Dance 8 Anthems. Tot aan middernacht ben ik bij je met de lekkerste classics uit de Zero's, 90's en de Dance. Zometeen Kings of Tomorrow met Finally. En nu, een rapper die zichzelf Kid Cudi noemt, draait dit jaar zijn complete carrière langs op een tour. Hij zal beginnen met het nummer wat je zo gaat horen. En dit is de plaat die alles startte, dag en nacht. Kid Cudi in the Krugers Day and Night hoor je nu

0: Gelukkig is mijn eigen vrouw niet in deze studio. Want er waren zojuist op Hot Dance Radio twee prachtige knappe vrouwen. Beyoncé en Shakira samen gewoon in één vette track, Beautiful Liar. En die hoorde je zojuist op Hot Dance Radio. En over mooie vrouwen gesproken, zometeen hoor je er weer een.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

dance moment uit 1993. Hathaway en What Is Love. Die hoorde je op Hot Dance Radio. Groot geworden in Duitsland. Geboren in Trinidad. Hathaway, Nestor om precies te zijn. Een happy beat, droevige tekst. En daarom blijft hij zo lekker plakken. Dan gaan wij het lekker vrolijke weer verder opzoeken. Zometeen dan hoor je de Beat Freaks met Somebody's Watching Me op Hot Dance Radio. High Tech met CCC staat voor je klaar. En het volgende uur gaan we van start met Bob Sinclair. Oh, en dan nu lekker vrolijk. Even lekker fluiten met Anne Lee.

0: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes. Of je nou onderweg bent naar werk of school of gewoon nog met één oog open ligt,

Radio met Yeah Yeah Yeah. Wat een fantastische klassieke blijft dat uit 2006. En daarvoor je Bob Sinclair, Hold Hold On met Steve Edwards samen. En het is weer zo'n fantastische playlist. Ik heb jouw hulp weer nodig in de throwback track. Zometeen 10 of 9 draai ik een plaat die jij kunt kiezen. En welke 3 platen kun je voor deze keer of deze zondag gaat kiezen? Ik zet ze even op een rijtje voor je. Verder de Grand. Met Put Your Hands Up for Detroit op de nummer 1. Push Up van de Freestylers op de nummer 2.

heel simpel. Ga naar hotdanceradio.nl. Druk daar op die groene knop. Stuur een bericht naar de studio. Kan ook via onze Hotdance Radio app. Laat weten welke track ik voor jou mag draaien. 1, 2 of 3. Dat hoef je alleen maar te sturen naar onze berichtenbox. En dan de track met de meeste stemmen. Die hoor je zo meteen in de Throwback Track. En denk maar zo. Je bent echt niet alleen.

0: Daft Punk, harder, better, faster, stronger op Hot Dance Radio. De riff in dit nummer trouwens, die is letterlijk gejat van een funknummer uit 1979. Oeh. Zometeen, E-Studio SWS.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.

0: just another cool breeze.
1: Wat blijft dit nog steeds een klassieker? Nomad, I Wanna Give You Devotion, hier bij Hot Dance Radio. En daarvoor je Snoop Dogg en David Guetta en Sweat. Je kan dan stemmen op de Throwback Track hier bij Hot Dance Radio. Kies voor de nummer 1, Fred Legrand, Put Your Hands Up for Detroit. Op de nummer 2, The Freestylers met Push Up. En G-Spot met City Streets op de nummer 3. De track met de meeste stemmen, die hoor je zo meteen na de klok van 9. En nu hoor je de Chocolate Puma, Always and Forever.

0: coming up in 20 minutes.
1: Put your hands up for Detroit, a lovely city.
0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: Lekker, nieuwe auto?
8: Ja, via move.nl met 3 O's.
7: Wat regelen ze dan?
8: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
7: Move.nl. MOOOVE.nl.
8: Met 3 O's.
9: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
10: The Hot Dance Radio app.

Crystal Waters en Gypsy Woman. Lekker hoor, fantastisch die klassiekers. Het momentum dat jij weer kon kiezen uit het Your Backtrack is dan nu toch echt aangebroken. Uit welke drie tracks kon je ook weer kiezen? Ik heb ze nog even voor je op een rijtje gezet. Op de nummer 1 kon je kiezen uit Vettel Legrand met Put Your Hands Up For Detroit.

En ik moet zeggen, er was gewoon lekker massaal gestemd voor Fede Le Grand. Put your hands up for Detroit. Wat blijft toch een lekkere...

0: toch een dame al behoorlijk op leeftijd. Wie dat is, dat hoor je zo.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

terug naar de zomer van 2002. Tim Deluxe en I Just Want To Do. Wat blijft die toch lekker. Brak door in Miami en knalde daarna door lekker Europa in. En daarvoor Darude, Sandstorm. Dit is Hot Dance Radio. De anthems, jij bent er lekker bij. Zometeen gaan we terug naar de beginjaren van David Guetta. Hij brak nog maar net door als DJ. Hoe klonken zijn hits toen? Wordt het zometeen op Hot Dance Radio. Delirium staat voor je klaar met Silence. En dit is Tori Amos.

0: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: Voor horreopmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app.

Ben je nog wakker? Dit is Hot Dance Radio, de Anthems. Moby hoorde je juist en Porcelain. En deze track trouwens, dat was helemaal geen garantie dat Moby hem graag wilde uitbrengen. Hij vond hem eigenlijk helemaal niks. Hij moest zelfs overgehaald worden om de track toch op de plaat te persen. Porcelain hoorde je juist op Hot Dance Radio. Ik ga even een klein brandje aansteken met Jean-Paul Sartre.

0: De Urban Cookie Collective op Hot Dance Radio met The Key, The Secret en daarvoor DJ Shaw en Love Comes Home. Zometeen een track, dat is de minst favoriete track van onze ochtend-DJ Bert Wolters. Waarom? Dat hoor je op Hot Dance Radio.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.

jaartal 1998. En dat jaar gaat de geschiedenisboek in dat onze eigen Raymond van Barneveld voor het eerst een dartkampioenschap wint. In de NBC om precies te zijn. En daarvoor de chicane met Don't Give It Up. Je luistert naar Hot Dance Radio, de Anthems, iedere zondagavond tot aan middernacht. We gaan naar het eiland Barbados. Een Grammy-winnende dancehit die wereldwijd op 1 stond. Hiermee werd zij de eerste vrouw met 4 nummer 1 hits in 1 jaar. Ik heb het over Rihanna.

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Hot Dance Radio is more than just music. It's a movement. With mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners, your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.

heren van Three Drives on the Vinyl met hun Grease 2000 mix. Het is trouwens hun enige nummer 1 hit ooit gemaakt. Ze hebben dat succes nooit weten te evenaren. Dat deden ze niet eens in Nederland. Nee, dat gebeurde gewoon in Engeland. Een klassieker, maar wel tijdloos. Zelfs nu nog in 2026. En over tijdloze tracks gesproken. Tijd voor een lekkere vocale disco house uit 2000. Leunt lekker op een soul-klassieker van Idris Muhammad uit de 70s. En knallen destijds gewoon over de Sensation dansvloer heen. Dit zijn Soul Providers.

0: bij Hot Dance Radio. En daarvoor hoorde je Lesko met Something. Zometeen een track op Hot Dance Radio. Die gaat terug naar een tijd waarbij Armin van Buuren nog geen Armin van Buuren was.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
1: Waar kunnen we u mee helpen?

Het is bijna middernacht en dat betekent dat de Anthems voor deze zondagavond er helaas weer op zitten. Volgende week natuurlijk gewoon weer een nieuwe throwback track in de Anthems. En dan gaan we echt terug lekker die geschiedenis weer in met de 90s, de Zero's en de 10s. Zometeen nog Foreign Angel, Paul van Dijk. En we gaan lekker slapen met Cliff Hillis en A Deeper Love.

0: Zeker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: Hey, let's talk about power hours. Wednesday nights at Hot Dance Radio. Along.

0: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Hey, let's talk about power hours.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio. Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Lekker, nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.
7: Hey, let's talk about power hours.